Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

voelt donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: I've been trying to let you go. And I thought I was strong.

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Odi odi mi brada kwa mimba e baruno eme baruno odi ini anef anana kedwaman kedwan pon o tuan bigi odi me baruno ina nef fulen bigi ana krachtina nga machtiri de en o tuan bigi bari me baruno ina nef fulen ana naturu bikasi na ana anaturu na abasifu a planet ana disi. En ook toen we baruno odi in anen voor een grauwe fuwi, speciaal toen de wijn sanyama hebika tibo. En ook toen we baruno odi namens Aladdin en andere voor ouders. Ja, je arki bakawan aflevering voor arki atori. En u sabi dat in arki atori we taku egi en Afrikaanse smasani. En we hebben ook toen Sisa die een techniek aan Jimmy, gelukkig. En dan later tegen Sani 6 euro, dat wordt ook een tjensje naar een brada van Seka. En ook toen tra een heemse brada wordt ook een tjensje ook toen omtrent aan den. We gaan dadelijk even naar een pokoe. En dan we gaan dadelijk een bakken. Maar te hadden zo varen dan een usa jere. Minus had even een pokoe voor een Anton de Kom. Ibe kan we teken gratis. Na de obas, den aan de bibliotheek. En na zo'n winkel, ik kan gewoon teken een boek toe. En dan zo'n brada char als aan die zin. En zo niet dat ik kan gewoon teken den sandati. Den een kan gewoon teken als aan gratis. Ja, nou, en dat heb ik dan gedaan. Brada nga sisa. En dan de dadelijk dan zal je zo'n toezang die voor nu. Voor een boek DC. Ik heb gezegd dat ik een Afrikaanse sma. Dat ik een boom gruwelijk zandek ben met die sma voor uno. En uno voor nu om een breedte. Dat uno nog geboren in den ten dati. En daarom heb ik een tang en om dan herdenken die kies maar voor uno en omus me vind ik dat een 1 juli moet heel anders ingevuld worden want me vind dat deze man ook dit zo echt serieus naar een atori dat die als hij nou aan deze man benieuwd die want dan aan zijn def dubaka maar uno Afrikaanse sma. Eigenlijk min of tegen de Sandisi, want het feit dat min of jude in Nederland betekent dat uno na de chain voor de bigisma, sanyawa helikatibo, brother Lange Sisa. En asan dat die ons herdenk, maar niet na de dancing en swinging, want dat slaat nergens op, brother Lange Sisa. Dus omus den moren voor bezig naar de bigisma dati, want den sma no dede, de sma no abis chimoro. Want vaak sma eden kita kite dede, dat de luku as chim en numero. Asan alibi voor een wang libisma, trouwens voor alle den sansan de tapaplani disi. Altijd een spirit denna in Aschim. Uno e kara san dati wan kra. Dus akra na en abaschim. Ano fu anda na wan tra sani. En so lisi son sani son takru krachti. Kan konsido in you schim en je weet het niet. Trawan baka sa ego poti bakru na nga anga yorka di tap trasma da yuno abilities and door
de manier sanat ook to kan nasani san kantekis kin in een indio. Maar daarom ik in rokondang aan spirituele wereld. Want een uno bijvoorbeeld naar den chief tamare, uno mopo uit den een humas makrachti die met uno jaso tapu a planeet een DC en de met uno lek fa DND. En af feit dat den kon ja tapu a planeet DC betekent dat de bemoes voor de inis chief voor kan kon ja zo volgens mij alle den zijn dat hebben ze ook een gedaan beradana ngasiza en dat de me kono kono na udunguru een sting en dan jaren en nogmaals jaren later dat ik ook de trasort een libis met op een planeet DC die een nojers uno en uno nojers den toe en de meeste voeding het disrespect uno Afrikaanse sma en jo wala so takroning en fin wala sanitak udon u achterlijk en weet ik veel wat allemaal ala den soort zijn dat die berlanga sisa de telekadeefti de ene na uno mindri wansani ook to me fin voor ferie voor uno Afrikaanse Surinamers a feit dat uno ne wandu sani samen na makandra vandaar dat alibi voor uno de wan soort fasi di no fiti mi feni luko ye libi na omen omen soort een trafolko ye libi ja samen in Nederland maar de meeste voor hem ap wansani te asan negobum de konama kandra et takatori maar uno Afrikaanse sma uno dem baka pichi fu den sma sanya ma hebi kativo mino sapsa e hor uno futaki uno ma meksama wang ano kofu fukango moro fara in a libi bradana ngasisa. Dus voor zijn jaren doen best wel naar uno. Bon voor zijn ben kan de gewoon normaal, makkelijk. Maar uno en met de zijn moren moeilijk. Lek van de zijn een... ja, lek van de zijn de berlanga sisa. Uno mag breedte dat naar uno, naar de chin voeden goden na ook te voeden maas makrachti. Uno na den fossies ma die den met podjata bak planeet en DC. En dan ibe ap omen jari, omen duso jari, ibe habitat na soso kruis edel viris ma be libi da bak planeet DC. En dan door de jaren heen den doe omen bigisani petrafolko no ben sap niet eens over boomvoer en nasani terwijl den bigisma voor uno ben sap ala den san dat ik ba tak bijvoorbeeld tak sa de Europeaan abi ano fuden de ab den sani vanuit uno Afrikaanse sma en dan den go doe lek ala den san dat in af den en dat we get dat je dat uno dom, uno achterlijk, uno niks, wat een soort sani, de bank contact uno, de bank alle die soort sani dat contact uno, en dan de meeste voor uno, everybody in de rot solidati, want als sani dat die, de man, dat den sani dat die, alleen voor je kan kijken neer tegen je eigen sma. En dat je weet, want je doet je best, dat de man afkaar je, dat je naar chill voor een delivery. Enough, doe daar niks tegen, brother en sister.
Judo mus hachu edenang aden sandati imus folok bung suma tegi yuwasani is belangrijk di uno Afrikaanse sma want bung furu den folku sande jas denologono des yumu sabi suma kande alerar fuyu denolerio sani fuyu dolerio sani fuden. En dan hier li bilanga ya wakana nga sani fuden magni eid fusot folku en dat kan niet oberlenga sisa want you na eerste suma sande tapak lani disida kanad niet so sein taki en libisma dina dentra libisma dina betekent dat den dat kom pas pas den de ondro ason ya so dus you na next een fuferi. Je sabit dat er 400 zoveel jari komt enkele telekade heeft die den een smashi uno lek uno na wapis meti aso de ber kar den grans ma fu uno tu konanga ala de sor sandati en dan di akati bogba dat is maar leer uno moro dom achterlijk sani. En dan minusar ef boon voor uno omdat na die maandag den sandati dat we bribi den sandati en dan nou you awan minderwaardigheidscomplex dat die maand bewani dat je bemoes abasot sandati dat je dan op kijk tegen hun you know dena yo an meester na den eler yo fa imus chara libi waka enzovoort maar dat kan niet keberlanga sisa if you no sabi dat you na de eerste smasan de tapak planet an DC dan moet je jezelf toch afvragen suma make you maar alle den soort zijn dat niet. No de in assiste fu uno Afrikaanse mamoro. En daarom meki na trafol kusani we waka we bribi alasani sang de trafol kukong ona bog na uno tapu terwijl ubigisma na de very sma dat isa den grawang fu uno beschaaf den libisma. Maar ja, je ziet dat aan haar zin voor de beschaaf libisma. Als je de zo leuk van de, dan is de over de nasisa. Maar je nou een asma die een leraar en een leraar is voor alle de volken die zo tapu a planeet en een visie. Dus voor de nasisa, inap nou een enkele faciliteit in Google Furious Reef minder waarde ten opzichte voor de trouwen. Lukono, if desma nakono puro, desma nakono puro, wanda nakono ben de embassy voor een planeet en een DC. En ja, den ook kon aan zo anono tabu, den kon aan zwaar geschud. En daardoor, door een zwaar geschud dat hij, Afrikaanse sma van meer dan net op pijl en boog. En dan zo was hij, den kon broeien aan het Afrikaanse continent. Eerst je vervoer den sma er poer voor akondre, dat je ook op den peruwani, dan bakka, je ook op vervoer den grond voor den sma drapede. En ook toe, je hebt zo'n dekati voor Gogo Feli, dat den sma moest baka den sma dati. Jule kwa libisma, you know, moest Gogo waka baka na wa enkri libisma. Inaf waka ultonit na baka, want you know, wang libisma, wo lupa sama. Dus, u moest denk een tori disi, brada na nga sisa. Omdat je ziet
taki a minderwaardigheidscomplex onder uno Afrikaanse sma. Asa not biggie. En je hoeft niet eens zo te voelen. Want accidents mano zijn conforteer je de rotzooi in kolonisatie naar in kattigo. Accident me kabelwijs de omtrent de san sadetaki. PAD. Then I have want them to demonstrate and demonstrate contra para asandati for yeah, just demonstrate contra para asandati for them they can do omen ogri tegen uno Afrikaanses ma en want asand ook in om vergeti tak en walosan ego ook toegepaard na nga jalousie eh. En if me volg den an European boom en an alamala des masande so dan I guess like didn't call layers up sumana uno Afrikaans as ma dan den be fear den sere menderwaardig en nooit uno no teigiren dat demand menderwaardig. Na so luku wande me luku nu de san sa unu be du tuel de nebe ne du omen sani nog nooit in Delhi bi. Da kijken ze een op tegen jou toch. Maar voor kom asan dat die da de man draaia heer sani. Die denk is a okasi dat die. En dan nu jo kon de alibisma. Sa mos hupel baka de man. En na sa de man efforteer yo na dat imons bribi en de san sa de man eleer uno slaat nergens op voor ons unar de san dat ane van oudu wat uno srefi ano diari Afrikaans as ma de tapa plane disi en den bendek batap ala den continent san de jaso tapa planet ana DC el fak mil of shore uno en dem bigis malati deli markina baka want waarschijnlijk wisten ze al dat de lange virus ma DC o chaburia kon tapa in agron tapu walo le o de tapa agron tapu DC dus komen ze tot de conclusie dat met omet den beelden voor uno want den beeld no e yoko. En daarom heb ik gehoord in Tamare Sadekar in Egypte, die zei dat je zegt, als je om een nozo voor de standbeelden aan de drapen, die de man naar Broko. Omdat ja, nog een keer volk nog aan nozo dat die. Dus bradang als ik zei nogmaals, je na next voor Gogo 4-1 fasi, dat je 4 en je zegt minderwaardig. Je bent niet minderwaardig, maar kan je zo verteer je de zandati. En ja, je poort je helemaal in Athene voor die categorie op ba. Dat is maar zin voor mij, waar je dus om voor een kerk is, maar contact is, maar dat is maar bij ons tekenen. Den very structure for them, but abara. En dat is ook gebeurd. En dan nou, als aan dat die echt apparaat die komt is er uno Afrikaans is, maar want ja, wees maar, zijn tek des maar brieven structure, maar ja, wees maar zijn ook aan den zijn dat die voor den zijn. Dus dan heb je soort Afrikaanse afkomstige die abie, awang sang e accepter desandati na ya wang guru sane no wan desandati and then uda den tu guru uda tis des na tigo over elkaar omtrent wat beribi strukturo fuan vriendo fola sandat anof uno if ye arki aktori da fakwe sori taki uno Afrikaanse smana den fosis masang geta pa plani disida suma me kunu dan suma me kunu en nou enkri volk
sans de qu'être pas planète. Ano, den un volk dat hij met een Afrikaans is. Maar omgekeerd wel. Wallos ma zijn de geta pa planeet die zie. Vaak me lukt dat ik komen uit Afrikaanse vrouwen. Maar, als je slikkie, heeft denk je dan zijn dat toe dat eet, wat die meneer daar zegt, dat klopt helemaal. De man van Gio Agrani, dat die man dat hoeft niet. Dan de man kan aan zijn dat die uno nog no moest go mee naar een boom voor Shani. Want je zijn dat niet charu guna nou een keer presie. En tegendeel, Sami Eshi dat de Shani eerder etja prati kon tussen uno. Zo prati. In Suriname, je hebt stadbewoners, binnenlandbewoners, maar ze zijn allebei Afrikanen. En dan, je kan Karius refaioen, maar één ding blijft, je bent een Afrikaan. Dan draap je de jubigis mak mopo, en dat is machaden we in Akatibo. Het zijn geen Aziaten, sademanteki. Het zijn ook geen Europeanen. Het zijn gewoon Afrikanen. Zoals Machabu Wopoti. In Wahel, Ikantaki. En Anotaktak na 40 of 40 day. 400 zoveel een jaar. Dus, ono voor nu. Moest ik dens aan die serieus. Score je schrijven, want vanwege internet zijn je, je kan score je schrijven om mensen te drapen. Dat creëer je een fasie voor je lukken alibi. Zo lees je, daarmee misreven denk ik dat je eigenlijk, zou je doen eigenlijk ja in Nederland, zou je doen dat zo in Europa. Want is mij dan in Engeland, Frankrijk, Spanje en ga zo maar door. Het is net Suma Katiboyo, ik nou een Fransman, dan hang je meer bij de Fransen. Of naar Engelsman, dan ben je meer bij de Belgen. Is het Nederland? Nou, woon je lekker in Nederland, dan is het zo. Dus, op de een of andere manier zijn wij eigenlijk nog steeds niet vrij. Maar eigenlijk, je vrij kaba, maar uta anga in wasani net of. Asandat musko ete in uno berdana sisa. Dus de san same etak no le berdana sisa. Nawa san sawe etak olang akoba. Omdat mi elibi in Nederland, ik woon in Amsterdam, en dan zie ik heleboel verschillende volkeren. Maar de meeste voor de volkeren dat die, de aqua eenheid in Nederland. Uno Afrikaanse sma, hoe kon je vanwege de sma zijn katibono? Des ma leer uno voetak Nederlands meer dan Surinaams. Dus ja. Want if you get once mas na Frans man katiboy, zou je misschien nu een paar de foto neem. Dat je wordt drapen de eta in Frankrijk. Of na een Engelsman klaar je, dat zou je daar in Engeland zijn. Dus alibi voor ono is wel een beetje boeien nog. Misschien wat ik met de tijd bepaalde zijn die
Ja bepaalde zijn die econ trafasita puno af, maar wambun kinf tamare, dat nou orune voor Afrika, dus orune dat kinf tamare, en het wordt hoogste tijd dat uno echt moest gogo roko makandra naga usrefi. Want nogmaals, als aan dat nooit jaren gaan naar een enkele presie voorzien, en ik van alle dintra, zoals aan de jaren, als een presie, per een kan go, per een kan tak de egi tori, door de egi sani, in het verleden, vooral jaren 70, jaren 80, dat uno Afrikaanse Surinamers, hoe denk je, nog voor sani, voor de gemeente. Maar tegen de kusere met de san no de moro, en het attack naar de sma pur de san voor uno anu, nee, dat hebben we te danken aan onszelf. Want je jaruso, je kijkt neer tegen anderen. Alles wat negatief sani, we gebruiken tegen makandra. Dus berada lang asisa, asan belangare fu uno mek ekwang kofu. En uno nekak akofu omdat uang gugo fit nang atras, ma una fit ang anwa en kris, ma umus roko nang amakandra. The rest fu desan ni lip dat giden creators. Lip desan dat giden creators, want a libi strukturo naf den creators. En if je duale voor vers aan die tapa inna, tapa a continent of tapa a presidis pewe libi, inoborek next over de nasisa. Dus, if we look at our forelders, da katibono bende ete, da alamala, de libi wa libi, lek fader ben creëer a libi dat fu libi. Maar ja, nanga aher en katibo an ala den terasan san konte kunu Afrikaansas, ma ef kota ki abende soso densma sadema fufuruf Afrika, maar De mango te tapa continent dape. Da de mango bi de pri basi gi de antara Afrikaansas masan tam in a kongre. Tapa planet, afana planet. In de kongre. Da pemina nga yunu sa uno na den baka pichi influence masan yamahe mi ane kativo. Dan wiste wani things wat daar gebeurde eigenlijk. En omdat uno no sabe sadape, dat trawan koler uno. De koler uno, tak desma sandu tapa continent, ze zijn dom, achterlijk, ze hebben altijd hongersnood, en noem maar op. Dat is aan dat die no, tja, disrespect, tja, At principe mopo. Want dan nu is het een beetje minder, maar heel lang in de kantegi van Afrikaanse Surinamer, dat juna wa Afrika, na trobi esuku adre lang asisa. Maar meshi tak moro na nga moro, desma eshi eno, dat uno kan gogo disrespect makandra. En altijd in meloko suma efforter yuwasani. Suma. Dat belangrijk to LVBO en suma egi scoro. Over scoren gesproken, dat we kom bij Canadien trafolgo, de meeste voeding
a vua egis coro. Wie heeft dat niet? Ja hoor, de Surinaamse Afrikanen. Mocht je naar de tra, was aan de tiende samen naar Uno. Dus dat is ik ba, dat Uno no de bezig voor scoren makandra. We met dem team voor Uno. We met den ook. Ek is de leraars naar de San Salemos Google Pierre, het is heel weinig dat den o jere voor den sani voor den schrijfie. Maar ten emtien ook op den egis koro dat den kan leren omtrent geschiedenis. De kan ben kan leren omtrent at de delibi, dus at heden, zodat die tetamara bokom, tak dem chin, sabi sanibba. Mandat ondat den sandat no dena umidri, met bijvoorbeeld voor ono ego in den transmagribi structuru. Dus volgens mij hier deze aanvoer is dom, is dom, is dom, is dom. Next one we go do. En dan ook de was aan opsa, dan je voor oké idee. Dus brada nga sisa. We zijn echt nog ver van huis. Maar stapjes bij stapjes. Hoe je het keert of draait. Hoe kom ik aan naar uw gitaar presen? Lek van mij betekent dat ik wat techniek is.

0: MKA programma di si avec CFT in Rotterdam ou bien avec des programmes di si ala si mina nga madat bengo bahal fo brada yo mara ou bien apou tu un wang wang an ma sabe du a technique di uno matei dans an a corona ten avec gwas rana nga vakansi and then dino sayap na corona da abrada kolas in libi dus dan het is niet erg voor mij dat koud ik niet echt doe wel aan techniek en ook toen met taki, maar het is eigenlijk handig if je was massa echt doe aan techniek en dat je het taki je het takatorico dus en vijf in het hangen hoe zie ze?
1: Jawel, ik heb het. Ik vind het fijn en ik heb het gemist.
0: Oh ja, oh, dat je het hebt gemist.
1: Ja.
0: Ja, maar dan ook. Je neemt is next morning.
1: Nee.
0: Ja. Dus een mibriti dan dat die brada dan sisa. Pogo even naar een poko. En dan baka poko. Dan gaan we weer look verder met dit. Dadelijk teken een uur of zes. Dan telefonisch, dan wordt ik naar brada van zeker. Tot zo.

América.

0: ya udoro baka na na akrograma argi atori jaso de na argi dosu raso minus ab efu ben sabi berada na ngasi sadat na demande para kwa buku ontrent an Anton de Kom. Niet een mooie tekst, maar toch. Wij slaven van Suriname. En Abigi Brada Anton de Kom beschrijft Abukudisi. Nogmaals, look ook Garden Bibliotheek of de Presie. Want Abukudisi, bij de Abukud voor 1 juli. Tak ana ibe kango teken gratis beradana sisa. De Amani Sibin schreef dat de geschiedenis van Suriname dateert van de ontdekking van de wilde kust Guyana in 1499 door de Europeanen. Wij weten door Hartzink hoe het er in die dagen op wilde kust uitzag. Daar woonde destijds een volk, de meeschrift van Indianen, die heer en meesters waren in hun eigen rijk. Ze waren ook gastvrij, schrijft een Walbert in zijn geschiedenis van Suriname. Ontvingen zij dikwijls bezoek van andere stamgenoten, waarbij het gesprek doorgaans over hun geliefkoosde onderwerpen, zoals jacht en visserij. Zij bezaten eigenlijk een zekere aangeboren eerlijkheid en rechtvaardigheid, die in al hun handelingen uitblonken. Zij betoonden zelf een wellevendheid en vriendelijkheid die men bij onbeschaafde volkeren niet verwachten zou hebben. Ze indien met elkaar een gesprek voerden, was het steeds met bedaardheid en zachtheid. Nooit spraken zij op verachtelijke wijze aan, ook bezaten zij enige kennis van de loop van de sterren, welke hun van grote nut was tot het opsporen van de weg in de wildernis. Abigi Brada Anton de Kom, die is vandaag de dag wijlen. Ik bewonder Brada Disi in zo'n moeilijk team. Dat hij toch een schrijf van boek omtrent een akakibo tori. En alledien staan dat in spiritualiteit. Abrada mixo voor de sani inani en voor de creators voor uno. En daar woonden verschillende volkeren, de trio en de Oyanas. Ook voor hen geldt dat zij bedaarde mensen zijn, bij wie heftige gemoedsuitdrukkingen of uitbundig lachen zelden wordt waargenomen. Ook een van hen roemt men de gulle goedsgeeftheid, de moed en de ondernemingskracht. Ook zij zijn voortreffelijk. Voortreffelijke bootslieden en uitstekende kenners van het oerwoud. En toch vormen zij niets dan het in zijn natuurlijke ontwikkeling geremde overschot van wat eens een zelfstandige en gelukkig volk was. Dus als aan die zie, Biggie Brada aan de kom, kon erachter. Taki denkt, maar zou ik haar de Ingi en de Janen en Heemse, alles wat neem. Ben de one follow die no be do jugo sani. Des ma be libi, de be libi na nga makandra, abi wa egi fasi fade sha libi, en dan tide dei, teleka deif tide mim taki, sinds des ma kolas den an kondre, dan nooit moro des ma kis a kondre fu den baka. En wat dreef de blanken naar deze kusten? Welke roeping bezielde hen? Welke tijding, welk geluk, welke beschaving hadden zij aan dit vrije en gelukkige volk te brengen? Kwamen zij de eerste paar Spanjaarden die onze kust bezochten aan Guyana de zegeningen brengen van een inquisitie? Brachten zij in naam van Christus notabene? Daarmee komen we naar de Aegis Mafmi. Waar dan is hij? Telka die heeft die kan je voor je misreven bij begrijpen zijn dat die dat je ababri die structuur voor de sma. En ababri die structuur nee, charu gona nou wat enkriperesi. En dan toch een ja, unoma wiki fushi de sma dat die. En dat je hebt nog volgens mij zijn een mikantakita desma loopt niet op een radio. Maar je hebt ook toe een groep die mij niet kan uitstaan. En een groep dat die mij niet kan ontstaan. Na typisch sma die wel tegen de trasma bribi structuur en vins de jere archiatori of kan de wan trasma tu da je tak tiga den sandati dan ja a jes lek na kosi a soort genoot fi terwijl ino kosi hein i tegen gewoon fa sande maar mina sap sam sananga a hersena voor Afrikaanse sma. Vooral de ones aan de in Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Via een Brada Fonseca. Want dat Brada dat die egona om een kondre. Dat hij zormis ons aan die. En dat je kon erachter dat eigenlijk Sranaan na dus dat de Afrikaanse Surinamers telka die heeft die de noman mekwan kofus dat de abde egisani maar ja nofo een Afrikaanse nakomelingen voor de smasambenya maibikatibo denk wel ik creëer onderling die den schrijfie dat de absani den afgonano wa enkri telefoon den ook to erokona nga asandati efti de yap wa moni spend a moni in yo eigen na yo eigen sma mekasan katang in onu ma dat no kemoluko den Afrikaanse Surinamers mineshi next food atina uno mindri abralang asisa. O tunit dens masa eta ete insrana. Dus bruya Laino Mindri. En a buria dati via arki atori e mekwa muiti. Fukan sorgu. Dat we shiden san dat in. Dat nawan bepaalde san etek uno. Di ehor uno. Weg van elkaar. En peo. Aladin trafolak wel degelijk. Ebo mui nang aden srefi. De soort goed dat de ab winkri, want je moet go bij zijn, je moet eten, je moet drinken, je moet kleren kopen, noem maar op. Dan de soort go, gewoon voor of de trafol, kusame luko, ja, de schrijf de beza, dat na den moes ab de winkri, dat die pedens mafoeden kan go bij zijn. En gewoon voor of de ab de winkri, dat die wie heeft het weer niet? Ja hoor, Afrikaanse Surinamers. Je want to een restaurant. En ja, dat gaat wel. Maar er is meer dan dat. De supermarkt voor ons daar. Niks voor ons aan dat. Ons hebben dus ons enige volk. Zij hebben wat money. Maar aan money... Never verspreid, minder des massangers you. Ammonino, egona trafolku. Maar een trafolku, ek is ook to ammoni, fudes ma fudens refi. And I know, you know, echar, ano tak you wang wala mala wechar, uno an money, futaken so, gide trafolku. En is dat om een idee te volgen aan de jazzo? Vindt ons ook niks, hè? Ze vinden ons ook niks, Bradalanga Sisa. Omdat alles makkelijk is dat uno no abi winkris. Fupe, je kan go by Yusani en a winkri na fuans masan jersey. En dan moet je uit een mentaliteit dat dat je een brada of een sisa op een business, dan zijn wij verplicht voor je atori dat dus koot ik eigenlijk van je de supermarkt, een voorbeeld neem ik. Dan nu jullie ka Afrikaanse afkomstig je op een ook toe. Dan moet het vanzelfsprekend zijn dat de Afrikaanse sma ego bij de zijn drape. Als ik ook weer liever een kondre, dan een ander liever dan een trasani. Maar je ziet ja zo. En je kan dat, ik heb het niet gezien, ik wist het niet. Want ja, zo so is je openlijk. Om in verschillende volkeren, ja. Ze lijken niet op elkaar. Ze komen ook niet van hetzelfde land. Maar allemaal zijn de zorg dat je een achterbaan voeding. Nee, go go char de money. Go je voor alles en iedereen. De meka moeite voor dat aan money dat je. Kan de een gidens ma brada na ngasisa. Weet niet waarom ik mijn telefoon. Nou, ik kwam mijn telefoon enkelijk niet een aan de kant zetten, want we hebben een brada die ze over takwaan te toren. En een brada bel me nu. Brada, van ze café de.
1: Ay, pami ba ay fai ka ngayon na nabalo ang video ni. Ito na rin yung sinabi niya sa nasa sifu at nasa sifu raso.
0: Okay.
1: Nasa sifu raso meron pa?
0: Iya, wakti mo mag-mag-mag-duwan sa Ava. Under this, iya, naka-asan ka po. Okay. Oh. Ja, ik kan takieren.
1: Ik kan het niet meer. Ya, berada dengan sisa.

0: Ay, mi librada. Was with Konya ini.
1: Ay, was with Bagana, Kwame Buff, was with Neti. If you be a watchy technique stones. Ma, metaku odi. Minena, Barada Fonseca.
0: Ja, we jere, leid en duidelijk.
1: Goed zo, ja. Ik kwam niet bij de techniek in de uitzending.
0: Ja. Is dat dat laatst hoe werd dat gewoon Tori, hè? Over aan een Juka.
1: Ja, klopt.
0: Dan, na alle respect, ik kan vertellen, maar... Sambati kan award dati.
1: Ja, luku na alleen on twee weken terug mi ben de na a studio na raso pide na de ube abe over de volker hè de nef de volker sa de kolonisto giden desma ma toevallig was ma reageer tap opmerking voor mij. En na amalek mi etak luku mi ook to desmaf mi na ju afkomst en sami sabi fu anien dati atef de koloniste de mabe praden desma saben ko indeplantasyon bebe awan de sabe roko na den coffee plant. Baby, I want to be able to in the colonists also. The coast, when the minister jube a plantation in Sana, that I want to be roko in the also of the Jew, nanga bepaald of them, the kisa roko, want for seeing about toilet talk, for sting, that the man must be run then the outward of so for the Jew. That did the man, this the upload that he. Then ruim de etuare sol voor den ju. Dat zo aan ko ontstaan ju juka en akka betekent wat de meeste ju na portugese ju hè. De man verband de man uit Portugal omdat de man de bongo in Christendom de want to be beta Holland. Dat de rest go na brasion dat via brasion de kona serang dat dat pede op de plantage en ibarika des may taka Portugisi na nga Espanyoro and in Espanyoro tal kawan taki eight words na nga in Portugisi this a word na letter like juka this da remat be kiswan sot ning ma de mame rem de eight words of fooding the plantation holder mister den the ju of the Portuguese ju sabi ab de plantation da so anenat kon onstang gideng. Want luku nono des ma aiko opo bufurus ma egona na Afrika and da peda manosap no was masang apsuan ni juka isabito des a word na letter and a masa left me earth among the biggest ma famanati na jusma na poto tu fala na Portuguese ju and amati mi ka verifiere wat ama awa Portuguese ju ning isabito des na so dun da anien dati de magi desma anien dati wat in berikata ide plata si alama be abentak de mister ono de mister ono de bekade misi de huisla for de vrouw de bede in de oso de bede huishouding da wat trapluk baka de berreim den de uitwaar of sol fooding ono de ju is de plantation holder. En de was abe du ahibi roko, de mat be du felt roko. Is de mat be de plantation, de mat bus be diki den, de kanal, langa de, make de plantation. Is na so anien tangi den, en amasang, sang, ano, bofesef keng amataki, anad dat na asoy, for ne dat na ayoy stening, sa de man kisi. No, arida, isabito. Wat ik kan look in my word book kakaboteken in Spans na nga Portugese on the eight word of so na isabito kan de watus ma enya no no da madang this my sabo kharib sambil budul eight word of so this af palfuli this ma this that na ayo istening and de trane ook na stigma ning lek so beji on the wanga afikitore over a maron sa de ma eitaki that na di de malo wegwe and tuluka historia de mano ben bosko de manati leki leki sma libisma na de committee is dat de maar bij de ook toe de maar bestempen de maar ik weggelopen aan een fee dus weggelopen met die want in bericht dat de maar bij kon aan een transport uit afort Almina in Ghana de maar bij aan een put de maar aan een in de slaperschip en de slaperschip dus ding ding de sipin op de luxe. De mabe ket de maka wang nanga de futu. Dis alasan sabep sa onder sipe de or de mabe de ina onder dek. Dis alasan sabep sa nga de mang. Dis te de mabe urineer. Te de mamus bedu de behoefte. Na in wang ruimte. En te de mabe siki. Da de mati no be afkans hu ono voorzitter a toch go naar Zuid-Amerika. Dat is maar een beetje kiepje. Dat is maar een bachana, dat is mijn vriend, dat is maar een abrasie. Want de man vindt dat de man zieke, de man had naar waarde. Want ik bedoel met dat de man bij door Zuid-Amerika, dat is maar een verhandel de man. Dus dan sorry, dat is maar een doen aan de man. Dus dat na, nee, dus dat moest zijn nou. Dus dat moest de boeis nou, de neemt de kiesie. Fado doan fasif por deneng, want die detra kontra de made farak ba, fu kenki deneng dati, want luku tegona Belis dena Honduras, dape deng, de Spanyolo berigeri, nanga de Englishman, want tegua Belis, dape de maitak Engels to, en dape ala de sot nenda, sa de ma bekisi de ma faranda deneng, ook to tegona Honduras.
0: Fonseca. In soort een kondre de man bedwaas aan dat
1: is er naam toe toch?
0: Maar nee, ook in de Caribisch gebied. Ik ben dat in Colombia.
1: Oh ja, ja, wat je al kondre Ecuador, Belize, Tegua, Belize, Honduras, Belize, dan naar Amerika, ja. Ade, tussen Guatemala, naar Honduras, naar Mexico, bij kiezen Colombia, naar Peru, Ecuador, dat de maika de maika de self afro colombiano afro peruano afro hondura.
0: Oh, dus kort aan drapen de, dus man no, ik had een self negeren, angaden als wat onen die.
1: Nee, de moro fara lexenat, ambat de man de boes sang komi de man sana de neng. Dus als stigma dat die de mapure en bij wet eigenlijk na overheid dat bij een plaatselijke overheid werken mee naar de maara. Maar if putak de plaatselijke overheid is aan de man bij werken mee, dan je zijn is ook veranderd in zijn. Want je ziet, ik weet je was ook over een christendom zijn het. Maar dat lukt me gewoon een pisip, maar sorry, pedeman kies de eeuwse stonaan. Maar met dat eeuwse even, alleen dus maar kan verstaan. Maar we bedoelen dat de man vader eerst naar de Arawaka, ja. Want naar de Arawaka, de man komt in de kustgebied. Maar dat lukt me gewoon een pisip voor dat. Maar in feite, de neng zijn naar stigma die de man. Na louter, de man schreef door de leider naar de overheid in de man komt. De man werken mee voor veranderen alasani. Maar dat moest gebeuren. Is er maar voor ook gebeuren, want is er de man. De mij tjara zijn goed politiek. De mij horen dat politiek boos. Want dat bepaalde groepering. De mij bereken dat if ook de man dat die maron. Dan kan praten detra groepen. Dat ook af en toe want aantal zitten naar de maat. Dus dat de mij vrede, de mij te kassen lek politiek, de maat de bewust, de maat is precies zo dat was aan. De maat orders maar toen ze lang aan de bakken nationaal, maar dan samusta, lek voor we gide zijn jaren, we hebben alles maar kon bewust in zijn lang. Want aan mijn aan jouw wang, ja, bij ook toen, ik heb voorzien, Radio Boni, Radio Fremantle, ik ben ook toen Surimama, die voor mevrouw Joanita, en ook toen ben ik dus maar boos, dat ik dus maar verander, ik dus maar fit als drie voor de kies aan vrijheid. En zo lees dat ik ben, meneer Heuvrij Sabayo, ook toen ben bel, voor op dus maar ai, ik dus maar fit als drie voor de Natamor in ina katibo ina a koloniale ting make de opono make de suku forandering ma a forandering kam kan kong ma da umus digina ngwan wa nyu organisasi luko de arwaka ook to de mus digina ngwan nyu organisasi dem for dem potential of kawang da dem de bowes wat luko anu amaklek san fu pure wan luko wan de kolonisto de mama manipulera hier ono sistem de man cara kristendom wan do a kristendom ta de macha konda pe de man cara abokeren ko la kodonga des a evangeli nga a kristendom la kodonga de ma poten gides ma e de fu ano assimiler des ma fu gides ma hersen spule and de man des ma feti na des ma furo straight fu no ko ina holo des na dwenyi nga tranga de man de man kill des ma fu des ma bokeer des refi and dat gebeurt atenda ti a gebeurt tru a gebeurt en a gebeurt de ma be awan verdrag in Saragossa da asan gebeurt in 1529 in Spanje Saragossa dat de ma kon nga a verdrag in 1529 dat de ma gona paus Alexander de vierde voor het Vaticaanhuis in Roma. Arkibon in Roma. Dus uluk at deze step. At deze step begin on voor het verdrag in 1529. De apostrefi amagi toestemmen dat de man kan vetanga de Ingis, maar dat in Zuid-Amerika vanaf Mexico. Dat de man kan tek den goedoef den. Nenga alasan de katiki de kan dynamite de paleis voor den, nenga de piramide. De kadinamit alamala nanga de kanu so dama bekor kobra de sema fonita alasani da dama tek den go to da dema doing it desma da pede asteka fu roko in de maino wa dema kositak de mai pude go to in de maino da so do da europa kon gudu dema kon gudu na solema bau de photo of den for all west europa this do alade gudu de go to fu ano south america la demaki ala de ingis mara pe de benad ome ingis mara a tustame dat na apos di des un noteren 1529 apos benen pos Alexander de Vierde pu a Vatican hes amagide portugisi de spanyoro amagide a kurulef da lata de ingis mara nga de frans mara tek abra da de ingis mara de mara tek abra in a Caribisch gebied Assemblée de Wan Soto ono concurrence tussen de France mananga de Engels ma in a Caribisch gebied maar de Spanjoro a cruzo de Madu in Zuid-Amerika nanga Portugal dus dat de man kon doen nanga desmadap dus a hier kerkie nanga asansa de Madu a bokeren en dat fanoko ook to in Sernang dus na asanda ti mek isi desmano lumakawa ete is dat alle de soort oorzaken zijn in de plaats.
0: Ja.
1: En als gedwongen arbeid dat de man katibo ook toe de Engelsman Zuid-Amerika, maar die afzet ko in Peru. Daar later dat de man die onder opdracht ook toe baka dat gebeurt. At de cortes con vinas a strida in Mexico da atrapos nanga de missionaries da de manar di obdra baka fugo tek de african in west africa fuchako in south america is dat na des a hier sandisi if un estigma smasa abkholof ma a hier sandisi a hier osak disi het is maar gewoon onderzoek dat je alles aan de vader gaat in het Vaticaanhuis. En het Vaticaanhuis in Rome, nou wat de machtige kleine stad in heel groot tapu. En dat de man abba heel kapitaal is, heel kapitaal van groot tapu is. Nou was zo dekking. De man abba om een miljarden, zei de man tegen Afrika, vooral Congo, West-Afrika, de grondstoffen in Zuid-Amerika. Dus alles dat moest maar sabi, sampsa. Dus dat na de oorzaken, meekisit teetaki over a Christendom nanga evangelie. Alle de ogri samsa, de moorden nanga de genocide, na na eta a Vatican ade manati di akruler isabito en behalve a paus ano Alexander debi a tra paus ook to nanga de missionaris ala de manati na in na a verdrag dat gebeur in apostolieke huis en de ma bepaal sa de Portugisi bekisi in Zuid-Amerika nanga de Spanyoro a paus bepaal tak de maikis noorden voor Amerika dus vanaf Mexico Botagro, dat de post tegen de Portugisie dat je kies weer Brasjong. En dan de magie put de Portugisie want deel voor Afrika, want to eilanden, dan want to kondelen van Mozambique naar Angola. Dus alle de saati om hij moest opo. Dus alle de sam sa de meeste zijn niet samen de groele. Nou uit het Vaticaan huis. Dus daarom ik Asani otro wan problem nanga deneng fuding Afrikaner nanga deneng fu de arwaka de ma ordene ete want motegi if allow arwaka say arki a ese na janonu if you karwa arwaka mogi wan fobi ikarama ingi amano libese dap amata klukunda brada mano wa ingi mina arwaka na so motegi yo Isa dito. Luku ya prastamo na sana oktu. Ala de stamo were speki. Yabi kribisi, yabi waros, yabi wayana in sana oktu. Ma den de estes mana de arwaka. En dat de arwaka be libina nga de kribisi ina kuskobi. Des ala de sanasi de ma maka mif de fudeng de plantation holder. Des anien dati sang de ma putigi den des masak mota Afrika. Kongo roko i de plantation in sanang Dus dat de nera de makis voor de kolonisten. Dus anirat, anumus de wa misleide tak anirat na. Want de maik kan wasot wat ngujaka. No, anik moto eit wat ap a mansang e for orders be de ono put ono de ju. Na man so mi tak nei. Asana letterlijk de ma beka de ma werkelijk so ama de man ati be abaroko. Voor ruimte uit wat soort voor de Judapé, de Portugese Jew. En kakawan taki in Portugese en Spanjoor uit wat soort. Dus libisma res. Dus dat na Sani. Dat na juist de historie. En dat Samus ook op selectie. Ik geef me aan nono in bepaalde soort Amerika konden. De Mapuren en dat die stigma de Mapuru. Omdat die a heel verschil na a leider voor de man. Na a overheid dape. De ma werken mee. De macharen ko i werk. Isabito. Ma wan pisting isanang de mabe wan charen ko ina parlement taki de nenda ki sadeng benela sobo honor be abi de mabe wan pude nenda ti ma de mat na ba wan werk mi de mabe for sentence refi and that na fo sa de mango mi ki de mago for sentence refi wan de mabe wan charen ko in afro sernamang a we dat bokong ba wan de ma aibe opo basana mar de mago te kasango play politik wat nuku temoni moni ofa don on kupore dan yo sani yo boycott a system and if you boycott a system da komo hinsta for it da soso na ota baka altijd matroel if the man be chara wet kom dan da kondre bo verander maar no de me play politik nanga de volkeren en daarom ik bebe takasani ik ba to wa mek so na kafisi beter de maskap de politik partij de man ro kolek a regio uit Amerika ro konanga wa presidentskandidaat Yo stem giwa links of a rexit on a president kandidaat. Na tamad wini if wa links of wini of a rexit on a president kandidaat wini. Da amai kise de ministeri. Na de ministeri nu mus de gelier na nga politiek. Da ye kise de yoiste ministeri. Da akondro o guafesi tinson megawa lo kondre. Luku solis me plaatsen video. Mine plaatsen de video om mi. Solis me pode op YouTube. Na nga Facebook. Maar het is maar begrijp, mijn plaatsen om mij, mijn plaatsen om een eye-opener voorbeeld van de trakondre en pakken aan. Zo lees ik mijn film infrastructuur voor de trakondre. Wat zei ik met mijn film? Omdat in de jaren 60, 70, ze hebben verhaald de kondre in mijn film. Dan is het ook dat ik ontwikkeld de schrijf, dat ik boombigie broodje, boombigie airport, de mij moderniseren, de foto de mij met boemig universiteit. Dus ik maak de film om me, maar ik gides, maar ik des maar kan zien. Maar bepaalde is maar zijn verstand, die ik begrijp de film. Dat is mijn denk met me voor de film voor mij. Nee, want ik maak wel een film, Lucolas, die niet gaat de contra. Ik maak wel een film, maar ik potent, ik plaats dat op Facebook. Maar zijn ik is maar privé. Maar bepaalde film PSC, een voorbeeld, voor de kondre ontwikkeld. Dan plaats ik de smaak, met de smaak aan zien. Met de potent om me, met potent, met de eye op. Dat is niet alleen voor mij. En alle de historie zei ik, Jacob, dat de sani zijn belangrijk voor de smaak aan op. Want om abisma voor op de smaak aan. En tegen bepaalde kondre, dat je sani, je voorbeeld, je verandering. En dat is belangrijk. En mij loopt arkisme ook tot de bepaalde pressie en de tja voorbeelden kon, de tja veranderen kon. Dat je ziet dat je om een stap vooruit. Is dat niet zo? Als je dat praat, want je moet je konden, moet je reageren. Als je dan weet de actie. Vragen is nooit slecht. Altijd vragen staan open. Dan heb je de juiste antwoord. En dat moet je staan. Dus als je beginnen aan de socialisatie, dan zie je dat je... Hij is aan het veranderen, want hij is structuur zo, hij is aan het fascie nog nu. Hij is aan het fascie om politiek. Om politiek de man om aan kon aan wang. Is dat niet toch? En daarom ik aan overheid voor zijn, de man is aan het wang aan volk, want de man kon zich aan volk verdeel. Maar wat heeft je om een partij, des man ik aan wang. En de man is aan alles op neem, om een soort neem. Dan, ino man doe nothing. Look, om ik aan alle konden, en nog een beetje sterker nog. Te yo go na Colombia ya wan foto dape. I katak dape is wonderbalik dape na tactic percent ina foto dati na Afro Colombiano. Dafi if is fades my lip nanga desireti. Na hier anders. Desma de so georganiseerd desma alasan is desireti. En de Alex say betaki ayer kerki sani. Te igual de kondre je zit ook de kerk ikotrom misia, maar de massa op de egi uit bride structuur, de ma op de universum mangsa de mai eisani de voor ouders de mai voor eer, en de massa bij ook zo de massa bij historia ook zo voor Afrika, want de mai focus naga de historia van Afrika, en ook to de meda Mexico, de inheemse dat is de Azteca naga de Maya, de mai focus op de egi historia no one. In de maskoro, de mij gide skoro, Maya neng nanga Azteca neng. Dus de ma pur ala de Spanyolo neng. Ja, de universiteit dape in Mexico, mi bete na Zuid Mexico. De universiteit, de ma so ana Maya nanga Azteca neng. En nono, las mi bete na Indonesia. De is pa ala de kondre aye opo. Nono de Indonesia, nono, wal of de Indonesia. De man die wegsluier moet naar een hoofddoek. Voorzien maar bij Arabieren. Hassan, Mo'alim, Isabitok, noem maar op. Nou, de man tek de neer baka, de man tek de egi kulturu baka. Bepaalde moskee, de man die gewoon moskee moet. Omdat de man eiko opnoe, de man kositak aan de man geloof, aan de man kulturu. Isabitok, want de man go begi, de man tak Arabieren in a geloof. Maar de man sitak ane pak nanga de mawat bakate de mahmuto eta mosquit da de mamgo play de mamgo dance jare kepang de mamgo dance ludru de mamgo play gamalang da asane klop nanga de ma de mam konsino tak e de ma aika opotak asana wa no arabiri kulturu isabito da sondo de mam kenki de nef de mbaka da de mako ne mbaka poniman paviro rejo isabito sarina sarinum so de mako ne mbaka luko las mi bedena wa foto da pen. Na 5 jaar terug dan, de man bij moslim neem. Dan mi go, las mi go. No, de man neem nou sarinum. Ano, trawane, senjata. Dekis de Indonesia neem baka. Aba de man aiko opo, de man ko sitaki. Anof ding. Slavsafi de man aiko opo. Filipino ook tu, is de misse wan film ki. Want to Filipino de man gewoon kerk de man broko ala de bil fu Maria de man broko ala de bil fu ano Jesus de man broko ala bil de man broko ala safa kerki ama de man aiko opo dami interview on de Filipino ama tak nador a kerki de man pina unu jaso ikatak bena 90% fu de Filipino nador dora Christian nanga evangelist de man pina de man de mij niet in armoede dapen. Dus ik noem maar even de mijn eigen op straf straf. Dat mij te ik geloof bakken. Maar de mij heb de helder voorziening aan de voor ouders. Dat de mij doen. Want if je abtein, ik kan op jou missen en kon je afveel om dat. Dus als je straf straf, if sernaam, de sernaams maar, if den. If they no co op gidden serefi, they no fit gidden serefi, they no want verandering, dogo abaka. Dus alle fans dogo abaka kulturu, if you no sabi sef, in a sa fip moto, if you no sab sumana yu, yo go abaka, isabi tog, ye si sa yik sag batog, ahir rakhere dape, de me pina desma, desma negi, de man negi, de man buroko, de man de afosidert. De man ik is er ook dat hij. Nono is seks aan senato. Nono we focus op Afrika, maar nono we focus op Suriname, wat zo'n belangrijke regio. Dan je ziet dat hij. De regering man, de man want 15% verhoging. En dat per afval ook je ziet dat hij. Hoe hij moest ko opono. Dus dat na asanito, dus if you no sabi srefi, je make de man tekele politiek aan stem fee. Dat ben je mag die opbroken. Terwijl, if you sabi, je tak e. A gemeenschap onu jaso. A wa gemeenschap is er nang. Ma uroko tranga. Uroko bijna koutaki 300 jari. Ma uno kis noekri pai. Uno kis next. Uno kis pai. 300 jari udabaka. Dat de mofor weti. Tak ya. Idabaka. Ambati. Je gotorok na katibo. Na slavernij. Terwijl, if you sabi, je storia. Dat. You know, go take a salad nooit. What if one man, underdruk you, no go by one here follow. 300 jari, de man prata follow. This one follow, de man prati, 300 jari. De man poor you name, de man poor you family name, de man poor you ras name. De man gi name, sanifitanga you. This famous bank, you be the one African, of you be the one Ghanese, of you know, one of Nigeria. De man begin carry you. Mogi wan voorbeeld, de mobiging kari Matawai, of de mobiging kari Okan, of de mobiging kari bijvoorbeeld, lig van de Malop Karanisi, de Malobane Maron. Dan je tak dan wan sanne ne klop dat ik bato, dan wat tip moto, de ma srepi kon het West Afrika, kon as het Amerika, dan je tak dat ik praat ik ba. Want ibeka abi broeder, sa dema puru da dema putina wang watrasi baka kris kade you ma dema puta foto dan you pa dema puta pernasi dan no you for the da yo kari you ma si yo kari foto sma of dan you pa na benelan da yo kari ono benelan sma da pa prati dek patroe kade na you very sma da pe des da pe si dema on him desma. En ano la tete des if desma ay opono da desma sef kang konawang na desma kiki ala deso sanati what if you not doing Joshua ki want you bent to gemakkelijk slachtoffer want ipratik ba da ala de politiek partij de mogo spil tap you ko to kwatra politiek partij o tak e de ma dis yung de ma is aksuane ko gwa de mano da hotel de ma putu unu partij da de ma ustem junu da. Dat via de mada ook is omen, ono, zetel. Dat wat de partij baka, de mosha asref systeem. De mota e, de maas manchi boro. Ukangwa, de maasina is fesefanga, de maas manchi boro. Dat dat kare de mao gwa saramak of albina, dat de motek de manat nou, dat de motek wa e de maas aanfling. Dat de motek yukong, momiki trofosetre in mi partij. Dan, mek desma fiko na mi politiek partij. Dat. De man ook doen, de man ook berikan patak e. De ablaka follow disi. Uka gebruik ding. Da uka fef fifi sitala de man isi. Da so, ya gide ma amakti de seksa. Yo abang makti sanang ba, ma ino la ba makti. Ombat dino sabi tak na ya ba makti. Da yo gide ma langa de yo gide ma amakti. Da sa de sop sanga yu, da ma pina yu moro. Troena yu abang makti. What if ala de man? Sang mota Afrika. If ala dema be foreigner kawa, dema be united. Dema be united kawang. Da, ala forkiseng, da dema be abang makti altein. Wano dema dry demang, dema dry dema tak demana abang a mederhead. Trua dema abang mederhead, wama dema prat dema tiso kriol, Creole en binnenlandse bewoners. Dat pensa de mijn plei aan de man. Dat na politiek pensa de mijn plei aan de man. En ook toe, de Arwakasma, na de Ababas in zijn de Arwakasma. Dan je ziet ook over de praat de Arwakasma. En nou wat trastamme baka de mij steek is maar opteken de Arwaka. Dus dan is dat de plei in zijn lang. Dus de mij praat des maar. En daarom ik desma tori no marichel. Dus dat, na dat neb sara. De lesera se arki.
0: Ay, para da fonse telefone go ete o mote ke e for dos inaf ana bo mote ke e for lukusumane. Was with konei ni? Hello?
2: Ya, brada kwa mimba. Anga brada sabayo.
0: Ay, sabayo, ya?
2: Ya. We want go in houdelijk taki zei bij taki over de onder de kom bij amantak wij slapen van Suriname. Apis dat die bij abuku prati, we want corrigeren op chiso. In die zin van dat heb dat teno ete lek van voor zeker tak atori taki zolang alleki une benoem leksa om is benoem. Het is een vervalsing dan we onzekerheid die aan bevolking van de nationaal. Want dit is maar een stabi, smalle ding, dit is maar een stap oorspronkelijk voor hem kan de schrijven, voor hem geïdentificeerde schrijven. Bij een probleem dat hij altijd ontstaat. En om het jaren kon het afkring, ik bereid dat ik het afkring dat hij ligt van zijn deur. Want voort aan de dokomen was er lang, dan de arwa kabe de kaba. Ago mitis mana senang. Di sini kan taki, wei selapu fasuri nama. Wan di arwakas ma beda, ia seserafu, pu senang. Drape akas kines bigi. En solang ale kino ma indifiseri sef nakasan taki, ino magi erkening, ino ma verplasing, isabito, des sma, fobeit, abroine bubah, ibarai, no abwinkri, pero abis ma pede go bay atrabo folking abengri wel pe es mai go bay ibarai mana alas mai go bay ibarai omdat amanda ti gota pa handa selecting ibarai to ama po abengri pe ama kasap tak okay abo folking sa den na ko dre saitang des ma de afankel fumi so me seri go bay ibarai so esa la bende ook tu tapu ablaka buba. Ik begrijp, ik heb het niet gezegd. Maar door een van de manieren voor een karakter voor de SMA, weet je, ik wil het ook gewoon op de termijn gaan bij de mikondreman. Want mikondreman is behandeld met mijn boek. Ik begrijp toch? Dus alle die factoren die zie, naar San Moussa veranderen in Sena. Sena de Noro bij voor mij 57 jaar hoe de Ola van Gba. Maar toch ten nou eten we die de coronisten voor de slavenhouder als schuld. Nee, we gaan lukken aan verschillen naar je karakter. Solibisme naar je. Zij kan veranderen voor je schrijven like libisme. Maar als je God ten nou je draait dat verkeerde zijn, dan heb je een probleem. Want dan is het niet veel schrijven, want dan is het niet voor verschillende dingen. Alles wat nee je teki en zo, ik kan niet schrijven. Pe aan de behoren naar jou. Je begrijpt toch? Dus de Sanda moest contact duidelijk op radio. Kon hij in die serie schrijven dat ik minawa boosje, zo. Je begrijpt toch? Minawa arwaka of minawa kribis. Dat is maar naar jou. Maar dan kon hij een vervalsing. En je gisteren voor het hebben als maar wat is. Maar smaak dat drapen, smaak dat smaak. Je begrijpt wat dat smaak dat smaak in. Ik begrijp, en dat probleem dat we hebben, kan nou eten. Ik begrijp, dus mijn wantjara koren zie dat kon ook. Alle radioprogramma, mijn kutjara zaak café zien ook hier. De arwakasma, dat ding aba kondre, zanang. En vino maar respecti mimi also, dan respecti lo kan go no wantra precies. Dan no asma lo kan respecti. Ik zei het ook, de stad mi bo wantaki pchis otaki. Report mi mo voor altijd. Fugi desma, ibarai mek desma ko bewis no tak luku, tak isma na yu. Ibarai to, ya? Rostami bua chat kopti so tera asole bakan nali.

0: Ya asan an aten lepi fu u change bepaalde sani an in Olivia.
1: Precies.
0: Omdat no so beta anga nasani fu kane vanaf 18 zoveel, begin 1900, maar nu de 2026. Dat we nog maar basem houden dis mi fenier, hè? Daarom ik met elkaar zijn voel dat je lukt in Nederland wel liever om een bevolkingsgroep. Maar de Afrikaanse afkomstigen zijn de enige wang, zijn er afwaan zijn voor een schrijfje.
1: Omdat aan een stabiepe afhoppen, aan een stabiepe identiteit daar. En identiteit nou een probleem, if je een stabie zomaar naar jou. Ik begrijp, wat een Afrikaan aan mijn contact blijkt, nog kan meer Afrikaan. Ik ben een Ghanese. Ik ben een Nigeriaan, of me daar voor noem maar op aan de trappers voor Afrika. Amai gi pe af mopo. Je begrijpt? Maar zijn allemaal wij contact, ja, mina sarama, maar we ook toe, mina Afrika afkomst. Ja? Dat ik tek wasani pe dobro. Pe no was maar ook erken je voor jouw identificatie. Als jullie staan in tak, me mopo naar Calcutta, me mopo naar India, me mopo naar Pakistan, ama sap af mopo. Ja? Ik begrijp, als je op een stap moet, als je een stap moet, zo zie je voorzien. Ik begrijp, ja? Maar je moet gewoon op de trappers zeggen voor vast je schrijven. Ik begrijp, ja? En dat moet je ook zeggen, dat je dat op bepaalde zin herkent je schrijven. Voort jezelf dat wat stappers van je. Ik begrijp toch? En als je dat doet, dat je dan ook dat nooit is, dat hoor je me voor dat je hier bent neutraal. Ik begrijp, ja? Wat dat al is, dat samen ver voor jaren, maar dat gelukkig, nog kardes, maar eheemse, wat eheemse bestaat niet. Ik begrijp, ja? Dat is maar naar jou. Dat alles maar sap, dat hier met takken van arwak, met takken van krivisie, met takken van warauw, zo. Noem maar op. Ik begrijp, ja? Zolang al ik al verdeeldheid deed, ja? Ik zou weer pot was, maar allemaal dat wou hoop. Dan was maar, dat is maar naar jou. Dat is in die tijd toch. Ja, nee, niet zomaar. Ja, dan ben je gewoon land stateloos, je bent gewoon stateloos. Je zou toch wat je nog maar herkennen, je nog maar politie hebben. Nou, maar respect, al met alles maar kan je samen. Dat is waarmee wat je ook niet te passen op elkaar naar
0: die. Nee, dank je voor de woord toe. We kunnen het goed gebruiken. Abu, ik mama is aan het nadenken aan jou.
1: Je zelf te brengen, Tami. Ik ben ook erkend met hem dat ik ook nog een keer kan of nog weer wat broek aan of je, of wat hem aan of je. Weer zijn op je. Met alles maar dat ik dit aan me.
0: Ja.
1: Je bent toch? Dus dat je wat je kunt op green duidelijkheid op stoelen, maar dat ik hier me kunt op naar de zand.
0: Ja, nee. Misschien ook een keer voor UNO, ze moeten geschoold worden, is niet erg. Dat we zo den leraar aan de leraar is, toch?
1: Look, hoe doe dat? Is geen probleem. Maar als je ontkent je schrijfje, je begrijpt, ja, leg voor Abraham voor zich attack, je begrijpt, Juka, ja, je sabi toch? Des man of des, je sabi vanaf de jaren 60 als er nacht. Je hebt twee bevolking is er nacht. Je hebt een okaner, dan gaat er maar kamer. Maar tegenwoordig, ja, verschillende groepen per de gide schrijfling. Maar er is ook nog een paar neef mop of Afrika. Ja? Nee, verdwaald maar toch?
0: Ja. Abu Bigi Brada, mogo even naar een poko, tangit akitakitem voor belkong aan de woorden.
1: Ik heb het altijd, bro. We respecten alle limisma, zij respecten stereotypen. Ik heb het ook, we hebben respecten, man.
0: Ja. Abu Mama is aan de nadang, je hebt een alade en transpiritualiteit.
1: Ja, oké. Oké, bro. Thank you.
0: We gaan naar een poko, en dan baka poko dat we kon direct baka naar ook. Ya dos lexam takit bawa gona wa poku ena baka poku da we go ko ndoro nanga a programa en we me probeer fu mek arki atori tot wan an tot wan programa pe ukaler an fu shani en iniwasma di an komita ke sa mag ko mag taki sens asan denomo tak nawang eye opener di dentra masa e arki a programa uno gogo taki tak disi that and that is dom of wadan of nei dada

dat hon är du in att programma DC. Maar omus wel mifienitaki ja uno Afrikaanse afkomstige dat we beter met elkaar moeten gaan en elkaar gewoon gunnen. We gaan even naar een pokoe naar bakapokoe met gewoon direct bakken.

0: na Radio Razo.
1: Iya, kwa mba, mino ma, si mo ta pa radio.
0: Pe, suma
1: lina. Kwa ta kwa rung lekos to?
0: Iya, los...
1: Alo?
0: Was ma telefon de mi beri. Pote mba, pote a telefon. Ay, brada, of sisa sumane?
1: Ya nga brada, sabayo ba ka. Mino ma, kita pa radio wa mino ma. Kisi mo rata pa for radio sa Razo.
0: O nei ma ude?
1: Nei mino ma, fangai mo per una trastasio. Mi va archivo la bende, da di fonse che abita ki ma plos, le ma fada vek.
0: Ok, da no, koulu kusa ne ara?
1: Yo, mino ma archi.
0: Ya, ya, ya, ya, mino.
1: Ok, va opa radio baga wa mi veta, vete.
0: Ya, to.
1: Yeah.
0: Maria, ala san opo ya so dos at lef mit special an a ons. Dos an
1: so
0: yeah. Ma abong bigi brada what okay. Ikan notit si fu asan dati.
1: Yeah, okay, bra.
0: Okay. Yeah, we guanga langa doro ya so dena arki an dosu raso. Pero John Pongo in a takifu a spiritualitate. Want isap tagat nawa under deal fu a programa disi. Verleden wiki dan mibe abeng tamensa mibe accidents ma di an abi akhafe fu kayep wan trawang if wan begin no to an de. Then semasang sa aba ay fushi sani and the verleden week ni be taki fu tori dati yan of os masang ben breiti nang asan dati and mino taki gugomit den suma bono ma bono frau ano want disrespect tak sani mi be chakon verleden week na kun abem dewang eye opener and take this on serious and no edusani dinobong want boy dem bonuma ang dem bonu frau sa e poor sani want trawa esen want san connect apukan de york of wan bakuru and des marat abi akhafo fu poor asanda ti Malano da wo kona an negativiteit fu asan disi. I ap son suma, gi e gitrawang, de man tak yorka of bakru, fu den go pot tap wan trawang. Ek bedoel, if you edu den sandati, da ukan kari wan di dibri. Kan de on offenden denen dat leuk of so, man den san sades meidu, if wan suma kayo, das moko aksi taki if in our yorka jeng of in our bakuru jeng fago go potabuan trawa and I abdens marat no mindri sa wel dekelet et duden san dat brada nang asisa and daarom ek minomang grab song Afrikaanse afkomstige die an de lip den beule fudeng Mada de kudu walo bis wasani nanga makandra. And dens marati demus lukbum wan do kisa pay dati. Next no gratis. Dus in alibi yung sapsaye do, yung sapsaye taki, and no gona adi dibri say. Wan dan dat den di dibri wan itak imkona den say. And daarom make the loudest mananga money disi money dati. And then heleboel van ons zijn daar gewoon in getrapt. Money disi money dati. En dan heleboel van ons zijn daar gewoon in getrapt. En dan yo go purwan san neitapu. Minus appedens maar dat goti de day eigenlijk want fossi ibe ap nofo bono mananga bono vrouw sabe du mama buroko maar heden dags minus sabi if dens ma e pray leg de na dati. And if ye pray for the leg for the dati, maybe get bar you taki te yuk mo po etis ki wat wo hier dood numa, ya bi go kanak frantwoord for den dada for you. And I'm more better even at once my one clap. Like him go put your kananga back root up dance ma. Dus alla den soort figuren dat die denna uno mindri abradanga sisa. En if alla den san dat die nog mopo uit uno mindri, soort vooruitgang wo abi. Uno a vooruitgang. Akanta ki son follow, akanta de roko nanga bepaalde sani fu tak den ka make de money nanga de wana ti ma uno anof dati. Want ano diari uno Afrikaanses ma usap sana spiritualiteit. Usap sa spiritualiteit kandu. Mar if you go do in tras madribi strukturu, you know sap den san dati. Yo bige sabi sa den tra folku ler yo. Mar fa wakadang diren folku dat no be bastani things ete. Dat Afrikaanses ma ben sap den san disik ba. En dan nu, mino sabi een of zijde mek weet hoe den san dat hier. Sanje begint bana a persoon, san, ik kan go bij bakru na den sma. Dan yo go senen go pot tawan tras mana. Me bar den sma dat moro betere utap na nga den san dat hier. Want, ano inom den kitak na a concept fu a Christendom eroko. Horis refas potu. Maar aroko sa eroko na sanisan de fos Christianity na nga de wanda ti. Da ubigis ma ben sabik ba tak im sapsaye du in alibi want yabi buko nak frant wortu fu den dade sa yu du onder asom. En te an imekento bond dan pas iye yere na uno tak yu ogo na hel. Ano lek faren trawang eventjes iduan sani dete tak yogona de hel anga de wan ano dens bribi strukturu dati ebo sloy densa dati en ook to Afrikaanses ma umus let up suma bribi strukturu ye teki nanga baka suma yu ewaka. Want if you take beta lanza sma bribi strukturu, dan yo go confentak dat na you an a bribi strukturu, ye horis refas potu. Se ne meki in a bong den san fu den sma go, of in a bong ken gide sma den san baka de iba dang den, en dan ga je lekker op zoek na jou eigen den. In ik dat spiritualiteit srefi, nee, je hebt uno Afrikaanse sma. Maar dat san dona uno. If kota ki dens ma de kanten klaar voor je ono. Ma we wa kapsa dens ma dati da we go in watra gebouw go gos don dera pere. Wa ma snap tapa podium. Ama we de moro dir krosi sa ebos tananga amoni sa amei collecter ala wikite u gos don dera pere. Da me go bai de moro dir krosi go gos snap tapa podium. Je bent een mens. Na lek fa ala den trawa na walibisma. Juno musfu waka baka na wa enkrisma. Im de seiker baka suma ye waka. If ye arki atori, da ben je goed bezig. Omdat san, mine hoor mi bezig na nga trasani. Na nga soso fukan wiki u Afrikaanse Surinamers. En fu usap sawedu. Mi besorik ba fu bezigheid uno abi uno abwinkru na abu egi skoro. Mi aksi misref anga sa eigenlijk uno de bezig. En ano wansan fu a generatie fu no uno san de no. Fab des ma fu sabe de fos uno. Dentra bigisma mira mina abe over den bigisma. Sabe de in soa hebi katibo. Ma fawaka. Nanga den bigisma baka akatibo. Want walosani uko abi fu baka akatibo. En If you know it takes any for sumasangka tibo den bigis ma fu uno. Daya, dana yusref, ehor yusref abaka. Di yu bigis ma beden kat katibo. Iri kadak na Jesus den bigis ma bekarif koyeb den pur eita ahebi katibo. Nee, den obedwasa nati. And you must ask yourself ook toe hoe het mogelijk kan zijn dat we een drie-bi-structuur die feni aan edeman voor de taki tak uno Afrikaanse manapje voor die dibri. En dat want taki imag charges mag we in katibo. En nu 400 zoveel jaar lang, als aan ben de soji de Afrikaanse sma, maar den san san tek den bigisma voor ono, nou aan die diberisani. En dan mino man bakarei voor ono, voor dat zo al lo san mino man den kikba. Tak den san san san aan den bigisma voor ono, nou aan die diberisani tek desma. Mana toch yu ewa kananga adenki tak yu na wan dibri en da ga je lekker in de Christianity dat we in de bribi structuur yogo omdat een of andere persoon heeft gezegd dat jij een kind van de duivel bent op grond waarvan per bewijs dit tak unu dusani wat te maken heeft dat aydis na wan di dibri sani. Nog hoor je schrijf als potoe, zei juist een slachtoffer. Voor libisma, die doelen, die dieberis aan de adesma voor uno. En ook toe de tra volkeren, voor alle den kondref den sma anu. Dus omus daar ai, brada na nga sisa. Uno te kasan lek asan naso asan de. Je moet ook kijken wie jouw leraar is. Maar het is niet vanzelfsprekend alibi zou je liptide dee. En helemaal niet als spirituele. Want als spirituele libi, ube kan kentje olangak bradangasi. Maar nu, na unusref ehor as an instant, taki u Afrikaanses man oma gona fesi. Omdat a hersen voor ono was zwart, al die tijd was het zwart. Dire mapurien bigisma voor ono, voor Afrikaanse continent. Alles van die mensen was zwart. Tijdens desma de in Akatibo. Alles van die mensen was gewoon zwart. En dan ook Katibokba. Dan zijn we niet meer zwart. Dat zou ook onder het idee. Terwijl ik zwart heb ik het over Afrikaans zijn, Baradangasisa. Want na onusref eor, usrefi abaka, dan abung voorzani. Omdat je ook acties refi ja, zaden trawa of jenny en noem maar op. Una next te maken, zaden trawa of jenny. De trawa eri eor rekening dan aan jou. Ook niet toch? You know, moest voor haar rekening dan aan de. Je moest zorgen dat een gemeenschap voor jou is picobello. Maar, uno de in van alles en nog wat. Denk aan de mafia zo. Ze zijn christenen. Op hun manier. Arabieren. Abi Egisani op zijn manier. Dat hoe dan jij als de oudste bewoner op deze planeet, hoe is het dan mogelijk dat Jabi wacht die om in dusun jari voor kies van brebi structuur? En dat in ook is een brebi structuur voor skatibo, ik kies een baka akatibo. En dat toch vraag je jezelf niet af, hoezo dat 400 zoveel jaar nooit was makon voor dat hey, jullie zijn geen kinderen van de duivel. Want jullie waren eerder hier op aarde dan wij. Nes voor je zijn dat inoeren toch? En volgens mij dat pasan dat boem voor ono e wachti, dat atrafolk moest kon tegen jou. Jij bent niet een kind van de duivel hoor. Of kan het de mi et akasa dat ik kan de ono e bereken dat mi e inspireer de takrusani. Bradanga sisa, en umbigisma foskatibo, sabelif se alibadaneil. Ayer lek des manat men sabik ba ala de sandi si sambopsa. En uno mindri uno mi fene yamor tak mine kondes marat tika mar in a libi strukturo fu uno da altijd ube a profeta smasa eshi gua fesi smasa an kamp bari tak e no koko lipso wa libi wan sami eshi in a tukoms ano moi jiu te ala de sandat de te ala de sandat de obra denga se fomo mina uno sref nak ala de sandat boroko so fikango go de in trasma bribi strukturu en dan so gek den tu moro bigi an presipe ode of ode ina difa wetma of ode ina difa arabiri lukono mino sa fu ono maren creators fu ono never noit de bosenis makom di ano lai brudu dosuko asma di ano kring dana asma dati ay sen gogot ak ang asma mar heleboel dinges nemen we van selos sprekend obra dinga sisa en dan daarom ek jou aan toe gelukkig de meeste libisma loop a programma arki atori maar de enkel lenge die een loop a programma dat moeten ze zelf weten Theo op haar radio ne denkt ak mo contact aan jou over Jezus na de soort zijn dat die dat liever dat zou ik lekker thuis blijven dan Milita TV want volgens mij tussen 5 en 8 uur is er ook voetbal te kijken op de dus maar alleen soort zijn dat die gebruiken we niet, want we zijn bezig met onze mensen. En nogmaals, brada Masisa, boom voor Sani ligt puur aan ons. Fossi konden we het niet helpen. Dit is massa bij de Inkatibo, ze konden het niet helpen. Dit is massa ook te bakken aan Katibo in een soort kolonisatie, Sani. Peno, amansan bij de abil voor jou. Controleer je meester. En leer je famous waka. Na soort score in go. Soort taal je mustaki. En noem maar op. En dat vinden we normaal. Dat vinden we zo normaal, brada Nassisa. Dus, Afrikaanse sma. En kom je tak dis direct. Ja, bis ma, sa no lobby tak mekaar uno Afrikaanse sma. Daar heb je dat weer, hè. Want mijn voorouders, en ik denk jullie allemaal, komen toch uit Afrika? En Afrikaans zijn heeft niet te maken dat je niet op het continent bent. If den bigisma voor uno bek mopo fudrapede puur uit den srefi dan ben kan takete man is mano pur no goe fu den srefi uit Afrika dus omen lobby you up di ubigisma omen lobby you up di densma ano desma mopo wandi se Afrika sat den tekwan boto. En dat denk ik op Densref in Suriname, Verenigde Staten, Jamaica, Haiti, Brits-Guyana, Frans-Guyana, alle den presi, Colombia, noem maar op. Ano, omdat uno no ben abembu in Afrika, dat ugo libi in den kondre, jullie weten bliksems goed, tak na fufur de mango, go fufur de libisma, de voorouders voor uno. Ket hier des maar vanaf, weet ik veel of haar, zodat des maar kan door naar Westen voor Afrika. Pedeman go bebogba om een voeding. Presi pedeman bo bonko poti, fos dat den botoko. Hoe is dat mogelijk dan? Dus men is in Assan dat die Afrikaanse sma voor Athene dat die Shasan verkeerd, want waarschijnlijk de man kon nou wel een soort zogenaamd boonsani, dat je daar een fort gaat bouwen. En dan is men niet eens dat een fort zou je bouwen, zou doen tegen Afrikaanse sma. Van verre denk ik wat ik denk, maar dat de man door naar de westkust. Want aan de Ghana wang, de man via de rapie de man aan de Chasmagwe, aan heel West-Afrika. Want het was makkelijk voor hen om heel snel te komen in Noord- en Zuid-Amerika. Dus een feit die meer karmisch is voor Afrikaan, omdat ik voorouders heb die niet uit Afrika wou weggaan. Dat heeft deze mannen bij het moppen voor dat. Dan zouden we toch Afrikaans zijn. Dan zouden we toch daar geboren zijn. Maar ik denk dat ik voor ben puur uit de schrijfje. Dan zou ik nog misschien kunnen zeggen, nee, ik ben geen Afrikaan. En noem maar op. Maar natuurlijk, al wel voor deze man zijn ze weggebracht naar Noord- en Zuid-Amerika. En daarom heb ik me dan geboren in Akondre Perentja, den bigisma voor Unugo. Daarom zijn we in Suriname toch? Want ze hebben die mensen daar naartoe gebracht. En die Katibo Benkba, ze hebben die mensen niet teruggebracht naar Afrika. Den liep desma in Asemkondre. Pe desma ben een katibo. En dan tirede, je kan niet eens tegen een Surinaamse Afrikaan zeggen dat hij een Afrikaan is. Luko ofara asango. Dat bakati ching, voor een smasanyama hebi katibo, e onken den sandati. Afrikano do next. Afrikano do next over de Rangasisa. En dat juist de presie desmasan do wel zijn tegen uno, vooral tegen uw voorouders. Ja, dat bakar is, maar dat die je wakker desmakong vinden uit van televisie. En puur duivels vind ik dit soort dingen. Dat we gaan in Afrika. Dat je gaat vervoeren met olie. Naar Biafra of Fadra Benin. En dan is ik in opstand. Want is maar een you in de kondre. Is maar een one met die gaat ik nog een keer een gas naar olie in de kondre. Want je doet wel verversen tegen dit. En dan is maar een pina. No televisie kom, dan heb ik op den beelden dat tap TV. Jaren 70, zo, 60, 70. En zo voor Afrikaanse smaka luku asandati. En dat asi asandati. Eisjenftak en nou Afrikaan. Eisjenftak en nou Afrikaan. Dus brader Nassisa. En of een fase in sap geschiedenis, in sap zeiden met Asan kon zo ver naar Uno. En vaadu kon dat Uno nou ontken Uno afkomst. Hoezo dan? Nogmaals, Jubigisma, niet omdat ze hongersnood hadden, zijn ze weggevlucht en ze zijn naar Zuid- en Noord-Amerika gegaan. Het is niet zo gegaan, toch? Dus Nomeka Libi, moro moeilijk die, brada Ngasiza, lek van Alibi de. And if you want one sweet libi, that you must cream you first down. Impur alasani uit you first down, wat daar niet bij hoort. En altijd im luku, suma etakwan sani. Imu se luku suma skrif wan buku, alene saat im luku. En surasi iyo lees wan buku, sakande da wan Europeaan skrifi. Dan opot walo negativiteit omtrent you in a buku. Ik bedoel, gooi dat boek gewoon weg. Want het is niet voor jou. Want de sandape in Abuku no e klop. Maar, uno nego sofara. Omdat de smano die meki kon sofara. Je begint op te kijken tegen die mensen. Maar dat denk very, very smarati. Niet zo lang geleden. In een VN-gebouw daar in Amerika. Desma ontken akatibo voor ono dat. A ontkenning. Desma edulek asanat nobe bestaan. Dus aan die mensen hebben wij niks. Ze mogen zeggen wat ze willen. Ma una next nanga des ma obralanga sisa unu musabi samsa nanga ubigisma fades ma forship green kra kondre san of ding en san tek des ma in den kondre dati it was niet een cruiseschip obralanga sisa en verleden week mi bete igunu to of mesina a week daarvoor zelf dat mino ben sabi tak in son kondre fu Amerika tereman de mas sabelipsi de watra omen kaiman de in de watra dati dat di mensen kinderen namen babies namen dat ma e bon ken gogo di den krokodil dat de krokodil tuurlijk onyam dem chintok is dat niet duivels niet Afrikaanse mensen hebben dat gedaan. Het is Afrikaanse mensen overkomen. Dus, brother Nassisa, dit is nou een sprookjesboek waar ik uit lees. Het is gewoon een feit. Dat de Sanisa me sorio, het is gewoon gebeurd. Het is gewoon gebeurd. En even Libi Sweetie na de voorouders voor Ono. Dat boom voor zijn om trouwe gwe. Of je loopt in trasma zijn zo dusdanig dat je het blijft houden. Aan wiens kant ben je aan de kant van de beulen voor ubigisme? Of ben je aan de kant voor ubigisme? Want ubigisme deed je ook toe. Anders was je toch niet in Suriname. En die mensen zouden toch ook niet in Amerika zijn. Of op de Antillen, Aruba. Zouden allemaal lekker in Afrika zijn. Lekker in onze eigen paleizen. Want dat hadden we al 30 jaar. Dan nog een keer tra, kondre. En zo'n continent. Nog af de nog bij paleizen. Nog af de nog bij koninkrijken. Alla de sanati na u Afrikaanse voorouders bij Abi. Maar die man kon ook naar den gung, naar den kanonen, dat de man brokken alla de sanat voor uno. Dat de san kon erom renewers no de. Alleen, amen, dat de san brokken alleen voor kanchar aan dat uno Afrikaanse, maar we hebben niks gedaan. Kom maar op, Abralanga Sisa. En de San is minetaki, want mensen denken dat ook, dat teetak de San is dat je een hekel hebt aan andere mensen. Wat voor onzin is dat? If desma ik bedoel me, ik kan ze zeggen, ik heb een hekel aan niemand. Ik heb een hekel aan je als je mij iets aandoet. Maar ik kan toch geen hekel kan hebben aan mensen. Kan ik me bij de tegen in Katibo, dan me wordt tegen de Smaya sa e Katibo mee. Maar nu gelukkig de Katibo no demo hoor. En de belen voor Oesma zijn al 30 eeuwen ook al dood. De beerden ergens op Rangasisa. Ik denk dat ik me wat kan aan de hebben dat ik van ik heb een hekel aan die, ik heb een hekel aan dat. Na last ding is aan dat, ik heb daar niet de tijd voor. Ik heb wel heel veel tijd voor mijn voorouders. En mi echar a konere pedes smamopo. Dat mi echar ko. Want ik kan moeilijk over Azië gaan praten, want daar komen mijn mensen niet vandaan. Ik kan niet zeggen dat het Australië was waar onze mensen waren. Of dat ze al waren in Noord- en Zuid-Amerika. Ze waren daar al, in Noord- en Zuid-Amerika. Maar niet die hoeveelheid die mensen hebben gestolen uit Afrika. En Tjaringo-Gopoti in Noord- en Zuid-Amerika. Afrikaanse Sma zijn de eerste mensen. Ze hebben die oceanen. Allemaal naar de Sakba. In alle konden de Bego. Met hun boot. En als ze wouden, hadden ze ook guns en kanonnen kunnen meebrengen. Maar de Smarati hoorde in Srevi bezig. Dan de eigen de spiritualiteit, dat weten ze. In een gokkirkir is maar zomaar. Want je hebt gewoon verantwoord voor dat. En onze voorouders wisten dat. Daarom hebben ze dat nooit gedaan, Abadadamasisa. Maar in Trasma, die nog bij niet eens godsdiensten naar de Wandati. Juist naar de Sma, dat die doelredadig zijn naar een Afrikaanse Sma. En dan altijd me loopt de kassan is en die pauze die ik dus maar agrani dat ja ik kan gewoon katibo Afrikaans is maar dan als dat alles was zou ik zeggen oké. Maar je gaat erbij zeggen want ze zijn kinderen van de duivel en dan heb je genoeg van ons die dat gelooft dat ze een kinderen zijn van de duivel. Dus daarom moeten ze elke zondag in een bank, in een gebouw daar gaan zitten. En dan staat er een man, tegenwoordig ook vrouwen, op die podium. En dan, ik loop langs en ik zie al deze mensen, ze lijken op me. Ik ga ook naar dat gebouw, want misschien praten ze over een spiritualiteit, onze spiritualiteit. En dan ga je in dat gebouw. En dan schrik je dat ze het niet hebben over Afrikaanse spiritualiteit. Ze hebben het over wat in Europa is. Hoe kan dat? Dus, brother Masisa, ik weet dat ik de creators, Jono aan hersen, Jono aan verstand. En de geen om het te gebruiken. De nogien dat andere mensen het moeten gebruiken. Jij moet het gebruiken. En in attendisi, Saweli, om een facide van je kan scoren je schrijfje. Bijna staat alles op het computer. Om een sande tapasan dat die. Afrikaanse Sma, ook toe, Epotsani, tap, bijvoorbeeld YouTube. Dus scoren je schrijfje is mogelijk. En de eerste Sma, wat jij bent de leraar van jezelf. Jij bepaalt wat in jouw hersenen komt. Behalve wanneer je natuurlijk naar de kleuterklas gaat. Je gaat naar de eerste klas, tweede, derde, vierde klas. Dan kan dat, die moet nog gaan groeien en hersenmoes komoren bigima van gaan naar uno volwassenen. Wat we verstaan toch? Maar ik zie dat wij dat niet gebruiken. Want if desma is nap at up de uku, dat je wat je wat is papira of zo. Ik weet wat die papieren zijn. Dus ik wil het niet. Ik wil het niet over de massa. Kan de if minobe gogoluku den san fuunum, dan misschien zal ik ook elke zondag met jullie in dat gebouw zitten. Of het kan ook zijn dat ik daar op die podium sta. En dan vandaag de dag zou ik een miljonair zijn. Want alla wiki te je kon dappen, im liep money na baka. En als je dat al langer dan 30 jaar doet, dan ben je miljonair. Maar, mi breedie, ik hoef dat niet te zijn, want aan de Afrikaanse Sanjedo, naar de Sanjif de Europeaan, iteki ego godusa nanga ding. En dan word je boos als ik dat niet wil. Want dan ga ik naar de hel, dan gaat dit met me gebeuren, dan zus. Ik kan naar de hel gaan als ik duivelse dingen doe. Maar om een brievenstructuur niet te willen, hoezo dat ik een zonde doe? En die manier die andere mensen hun voeten kappen, neus doorsnijden, tong snijden, de penis van die meneer ook doe je. En ook je tekafrouw. Je kotenbere op, poeractie uit haar beren, trouwe actie in wat haar doti. Dat zijn duivelse dingen, ze hebben alleen maar zitten. Dus noem ik een brievenstructuur voor een trafvolk. Dat tegen takangami, dat je mij gaat zien als een duivelse persoon. Op grond waarvan. Maar alleen een soort gekheden die zit bij onze mensen. En zolang de kring afstaan naar zo wordt dan. En het vervelende van is, als het maar een handjevol was die dat deden, dan kan je nog zeggen, maar het is niet een handjevol. Het is heel veel een. Heel veel mensen, brother Nassisa. Dus we gaan even naar een poko. En dan baka apoko daarmee komt direct baka naar Oudu. Brother Nassisa, avis een TUD ERKI A programma. Tot zo.
2: Je mist YouTube zonder reclame, plus de music app. 1 abonnement, 2 apps. Probeer het kosteloos.

0: Baka, Yaso de na Arki Atori, ina studio Furaso. En we zijn dankbaar dat u mag met een programma aan Jaso. Dus in Alibi, Alasane Gonanga Moni, Bradananga Sisa. En daarom ik me bezig aan Aksunu. Ja, if ik kan liever een bijdrage die een radio raso. En if ik een pen en een papier, dan heb ik een bankrekeningnummer voor een raso. If you want it, waar je een donatie kan doen, want ik heb dat in Alibi. Alles een alles aan ego om money is niet erg, want ik zou graag een miljonair willen zijn. Daar niet van. Maar in ieder geval, if it keep en hang papier akba, dat ik kan doneren wat money. Momenta sisa juno a nummer.
1: Ja. Ja, we praten aan sa. Tangi fu arkina razo en if we have one pen a bank nummer na NL 36 Rabo 01 48 92 05 00 ten name van RTV Razo. Ik herhaal nog een keer. NL 36 Rabo 01 48 92 05 00 ten name van RTV V. Razo. Hartelijk dank. En voor de mensen die ook willen bellen en in de opname hier een telefoontje wil plegen of Kwamima wil spreken, is 020-737-1619. Ik herhaal 020-737-1619. Dangi.
0: Ja, beradanga sisa. En voor de uno bigitani, ik moet zeggen, ja, je pi voor. Tak ukan tang mek programma beradanga sisa. Want luku de informasi di si des mafumi aden van nodu. En ik ben niet beroerd. Fokons do wis ala di wis mis na abo de ala de schreef je daar kom ik gewoon ala de. En weet je waarom beradanga sisa? Omdat mi lop des mafumi. Mi lop des ma san fumi san jers mi. En een reactie ook toe, bepaalde sami. En dan denk je van, hé, dit klopt niet. En dat je komt mooi in een studio, dat je kruideren die zijn, dat nanga die sma. En mine dwing je, dat je moet steken alle sami etaki, want met dat altijd, die zijn iedereen nanga je zich gaat kijken of het zo is. Want je nou een volwassene, je hebt een hersenen, je hebt ook denkvermogen. Daarom ik om sap de san is belangrijk, die uno Afrikaanse sma. Luku olanga katibok bij, vanaf 1863. En nu leven we 2026. En natuurlijk heeft hij de eigenlijk. Afrikaanse afkomstige. Ja. No ab noti eigenlijk. No ab noti, brother Narcissa. Dus, een in het programma Arki Atori. Vaak Milot Take, we doen onze best. We gaan op onderzoek uit. En dan Tishi, Wansani voert zij onderzoek. En dan denk je, hey, ik ga dit met onze mensen delen. Want kan dit eens maar voor ons naar Google op zoek naar Sani. Kan dit wachten te een Arki Atori. Is niet erg. Maar de vraag is, de jongen die ze, wat doe je ermee? Wat doe je ermee, brother Rangasisa? Verleden week, ik ben voor een de bono man en de bono vrouw. Misschien kunnen jullie dat nog herinneren. Omtrent een agave sade abi. Dat nafu een jepisma. En ik heb ook gezegd dat een asandati je kiezen voor een spirituele wereld. Want dat spirituele wereld zat bliksoms goed. Tak omen takro sani dena umindri. En daarom hebben ze mensen gecreëerd die kan tegen komitake zo desmadati abi agave fupoorsan atai atapio. Dus desmadati, jullie zijn goed bezig, maar jouw trouwen ook toe en trouwen dat na awang. Wat je vraagt je eigen is overkomen. Sommige mensen denken dat ik een bonoma ben.

What's that Marwar? What's that Marwar? When then you have money of you don't have money, ik ga jou helpen. Want dat is mijn taak. Maar in Alibis Revi is dat niet mijn taak. Trust me in creators die attenders dat die zeker de pota juiste akra in Astien dat die. Dus zo moeten we het ook ervaren, brother en Assisa. Iedereen heeft iets om te doen. En je moet dingen doen voor je mensen. Want daarom ben je er. Als ik had gewild, want ik hoefde niet op deze pad te komen, daarmee moest ik wel broadcast zijn. Ik kon ook andere dingen gaan doen. Maar gelukkig voor mezelf, dat een mimik wel eens mee. Ik ga eigenlijk mos een verhaal die zie. Want het is verleden tijd. En mocht ik een boek over mezelf gaan schrijven, dan gaat dat ook in dat boek gezet worden. Is dat een. Ik had totaal mijn bar nog een keer idee dat me. Welkom broadcast Sami. Kodat de Sami e broadcast. Ik had totaal geen weet daarover dat ik dat zou doen. Maar in alles maar voor ono, de creators, wat was aan in you, voor je kan je trouwen. Op dat moment, me ben de wama voor Astrati. Ik hield me niet echt bezig met dat soort dingen. Maar één ding kan ik jullie ook zeggen. Ik ben geboren. Altijd liefde heb ik voor onze mensen. Mensen die op mij lijken. Maakt niet uit of je dan uit Amerika komt. Of regelrecht uit Afrika komt. Of Suriname of Curaçao. Het maakt mij niet uit. Ik hou van mijn mensen. En ja, wie lobby des maar eigenlijk voor jou. If you want to go broadcast once aan die omtrent, zeg maar zwart bewustzijn, dan kan het niet zo zijn dat jou ego dat je terwijl je een hekel hebt aan je eigen soortgenoten. Nee, de creators zijn slimme wezens. Die put a zuivere kra in jou steen. En dan ga jij dat doen. Wallace, je was maar bent tegen me. If mijn score was to king, dat dan te dem king kon biggie, dat de kant ik me zijn over voor een broadcast. Mij tegen dat zo werkt dat niet. Want naar de creators. Ik geef je een juiste kra. Ik kan toch geen kra maken. Niemand kan een kra maken, brother Narcissa. Dat naar de scheppers zij doen. En dat de scheppers nu zijn slimme wezens. Dat je pot die juiste kra in je. Maar je hebt ook dat ondanks dat je pot die juiste kracht die. In naar jou, maar misschien negeer je dat, want dat gebeurt ook. Die mensen negeren dat. Dan gaan ze verder door in het leven. Maar over het algemeen, alladies massa abib om bepaalde gaven, ze doen er wel wat mee. En daarom ik je. Mi breedt ook toe dat ik ontdek hun spiritualiteit. Want toen ik dat heb ontdekt, dan kon ik zien dat die brieven structuren zijn, die we zijn, die we zijn, die we zijn, die we zijn.

0: Ik moest dat ding daar met de andere ogen gaan kijken, Brian Masisa. En want de makkelijke, logische Sani is dit. Het is onmogelijk, het kan niet, het mag niet eens zo zijn. Dat 400 zoveel jaren op Bigis Manjawang hel. Mina steigo no moro ala de san sa de sma do na de sma. En toen kwam een moment dat dat er niet meer is. Katibo no de moro. Was dat maar waar? Want wantra katibo kom. Dat na a katibo voor godsdiensten. Nanga fa'im shalibi. Unie shalibi moro fa'uit Afrikaans zijn. We volg alibi. Lek vertrouwen creëren die uno. En in plaats dat wij in opstand komen voor dat. Want dat is niet onze ding. Lopen jullie ruzie te maken met anderen. Die dat niet willen hebben. En dan vraag ik mezelf soms af, ze heeft zijn haar hersenen voor boem voor ono. En de sani zie je, Baradangasisa, want soms denken mensen dat je een hekel hebt aan witte mensen. Omdat je dit broadcast, dus moet je nagaan, omdat je dit broadcast naar de waarheidje komt. En dan toch denken mensen dat je dit doet, omdat je hekel hebt aan mensen. Ik vind het kleindenkend, ja, hè? Ik vind het kleindenkend, Bradangasisa. Het is toch, de geschiedenis kunnen we niet veranderen. Nu kan je iets van jezelf veranderen, maar niet wat al gebeurd is. Dus Brada Masisa, dat is wat ik vind, Jera. Dat na uno schreefi, lekwa volk, en horo schreef abaka. Je gaat naar Suriname, je denkt van, je gobrotkes, want u santi ikadesma. Die mensen daar zitten zo diep in bepaalde dingen, dat ze jou niet geloven. Maar Sadeko Lerinwa Kerkibanyi, dat geloven ze wel. Terwijl na assembly structuur dat die aan rood ligt, van groene ligt, neemt dat die, voor Katibo Afrikaanse sma. Aan wiens kant ben je? Ben je aan de kant van je voorouders? Of ben je aan de kant van de beulen van onze voorouders? Nana si suma jude. Ik ben nog altijd voor onze eigen mensen. En het is niet zo. Dat ik dat doe omdat ik een hekel heb aan andere mensen. Ik heb daar niet de tijd voor, voor gaan naar een haat in mischie. Kijk, als je me een klap geeft, dan ga ik boos worden natuurlijk. En dan maakt het niet uit als je geel-groen paars bent. Niemand gaat dat leuk vinden wanneer iemand je zo klapt. Misschien als je een steen naast je ziet, dan pak je die steen, dan gooi je die steen op die persoons hoofd. Dus in Arki Atori, if je vindt, dat me het taxani, omdat ik hekel heb aan die en die, dan heb ik één ding voor jou, dan luister niet meer. Want je loopt te liegen voor mij. Ik heb niks tegen andere mensen. Wat ik vertel is gewoon een feit. Het is gewoon een feit. Het is niet zo dat je iets bedenkt. Je wordt wakker, je gaat iets bedenken. En dan denk je, oké, ik ga naar de studio. Dan ga ik over dat soort dingen zeggen. De meeste van die programma's zijn opgeslagen. of ze zijn opgeslagen op een medidex of weet ik veel van Aladeza neem. Maar ze zijn opgeslagen, brother Narcissa. Dus, bonvoor Sanina, je onoschrijf moest een corrigeren. En we moeten van elkaar houden. En we moeten met elkaar samen dingen gaan doen. En we zijn nu, want ik denk dat volwassenen luisteren. We hebben de kinderen die staan al in de startblok. En dan Sawoli Giremchi in dat Abaka. Dus daar moeten we aan gaan werken. Dat wij het misschien niet meer kunnen. Maar er zijn een heleboel Afrikaanse kinderen in Suriname, in Nederland. Die moest kon de moro fara da uno. Dus jullie kan ouder. Dus misschien ben je ook opa en oma. Nog hoor je hem tjewek voor de geschiedenis. Het is, we hebben niet een mooie geschiedenis in het katibo dinges. Maar het is een feit dat dat gebeurd is. En tegen vertelde hem chief Jules aan dat hij. Charing komt op wat fasi dat die kinderen niet gaan boos gaan zijn op die mensen die nu leven. Want ano desmasa elibino katibo obigisma. Maar je moet je kinderen wel vertellen over katibo. En als Nederland daarin voorkomt, Spanje, Frankrijk, Engeland, daar kunnen wij niks aan doen. Het is gewoon een feit. Het is gewoon een feit. Dus wees niet bang of je vindt, nee, ga mijn kind niet dit leren en blablabla. Bla bla. Je moet je kind dat leren. Waarom leren een heleboel kinderen hier in Nederland over tak Hitler, hier om mijn voeding en massa ekaden schrijft ding, Joe en blablabla. Bla. Elk jaar wordt het herdacht. En het wordt plechtig gedaan. En wij Afrikaanse Surinamers en misschien ook mensen van de Antillen, misschien ook mensen in de Verenigde Staten, gaan niet zo om met hun voorouders zoals hoe andere volkeren dat wel doet. Maar ik zie dat het tijd is, brother Narcissa. We horen in Tedja en we breiten. If uno sag godo wasa nanga de sansa iere. Ik zou zeggen, Sisa Tangi, dat ik ooit heb wat aan u.
1: Jawel.
0: Dat ik ooit heb doe aan techniek. Want dat heb ik best wel nodig.
1: Zeker.
0: En voor mij part mag je elke week komen.
1: Jawel.
0: En als je ook iets hebt ontdekt, kan je het ook altijd broadcasten.
1: Ja, ik ben blij dat ik vandaag ben gekomen. En vooral hoe je het over mijn trotro hebt gehad. Anton de Kom. Ik ben een van de nazaat.
0: Wacht even, Anton de Kom is familie van je?
1: Jawel, was okay. Mijn oom.
0: Oké, okay, maar wist je dat ik het over hem zou hebben? Om te redden,
1: nee.
0: Nou, dan is het toch mooi.
1: Dus daarom echt blessie.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: die
0: ja.
1: Alas Masayere, Arkinarazo, Arkitori, Wanshuite Morofara en Wanshuite Wiki dadelijk. Blessie.
0: Ja. Tangi ook to brother Narcissa. Takute kute fu arki. En mo breite fu gogoduansa nanga den sansa iere nanga yu ana yesi. Ik zit niet achter de... hoe noem je dat ook alweer?
1: Technicus.
0: Ja, ik zit daar niet. En ayuru sameshikba. Dan kunnen we die poku van ons niet draaien. Van culture, hij ziet me van een. Trouwens, is dat Oesaba Pokusami eindig na. Maar Apokudete, we houden het gewoon voor volgende week. Ik zou zeggen, Tangitakite Kite Fuarki, En tot een volgende keer.
1: Jawel. Doei doei.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dit is Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: is Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Muziek.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rek.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

naar mijn omgeving. Dit is Radio Zuidoost.

0: zijn.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: I am a dumb one again.